0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt, net als de andere ploegen in play-off 2, geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar, daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon dan en tot 26 graden.
5: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie, omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder John Maas er kort over spreken.
5: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
6: Het enige dat hij daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
5: Heeft men al enig zicht op wat er nu eigenlijk gebeurd is?
6: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
4: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerp en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het regenachtig, mogelijk zelfs met onweer, maxima tot 19 graden. Morgen warmer en meer zon bij 22 graden. En vrijdag en dit weekend zonnig en zomers warm. Lokaal kan het 28 graden worden.
7: Here we go!

0: goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

18-jarige student is vorige week onwel geworden. In een frituur in het centrum van Leuven. Of het aan die slechte curryworsten lag, dat weet ik niet. Maar ze was fel boven haar theewater. Een uitdrukking is dat. Ze is onwel geworden, ze was fel boven haar theewater. Ja, het gaat goed met haar.

0: Het is 6:30, RGR Nieuwsflash.
1: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie, omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder John Maas er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat er nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerpen en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het regenachtig, mogelijk zelfs met onweer, maxima tot 19 graden. Morgen warmer en meer zon bij 22 graden. En vrijdag en dit weekend zonnig en zomers warm. Lokaal kan het 28 graden worden. Yeah!

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
6: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
5: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen al bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. De politie weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat de bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
7: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
5: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 jongeren raakten ook gewond. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. 1 persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Trump dan een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal is Standaard op 1 speeldag van het einde nu alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van het puntenverlies van Genk. Dat speelde 0-0 tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaard. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
8: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen, die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
5: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. En het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk en dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig. Vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs tot 28 graden worden.
9: Here we go.

0: 3, 2, 1.
1: Dal jsem ti bedat. Ja, dance, Lady Gaga. And just dance. Het is tijd voor de nieuwsflash van 7:30.
2: Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
3: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
2: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen al bijna 2 jaar

0: geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. De politie weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat de bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
1: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
0: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 jongeren raakten ook gewond. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. 1 persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Trump dan een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal is Standaard op 1 speeldag van het einde nu alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van het puntenverlies van Genk. Dat speelde 0-0 tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaard. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
2: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen, die in principe altijd moeten winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
0: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. En het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk en dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig. Vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs tot 28 graden worden.

0: Dans mee.
1: Ik zit in een meeting.
0: Ja, dat zal niet gaan, denk ik. Er is de nieuwe Michael Beltran.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3,5 ton?
1: Je is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
6: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
5: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
7: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
5: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen, maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp en het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
8: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
5: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken nu al geen kans meer op Europese barrages. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland. Voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it.

Doe je mee. Wel een beetje in de maat van de muziek blijven, hè. Dat is het minste wat ik vraag. Het is 9 over 8. Ik heb Milk Inc. zometeen een nieuwe single, Madison. Eerst een project dat gestart werd ergens in 2000. From Belgium. Het is Let's Go met...

0: Een evenement. Feestje. Verjaardag. Communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat's 0495 18 10 70.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: RGR Dance. En hier is de RGR Nieuwsflash.
1: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
2: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
1: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
3: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
1: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen, maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp en het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
4: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat en dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
1: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken nu al geen kans meer op Europese barrages. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland. Voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.

Feestende Britten hebben de boel op stelte gezet op een vlucht van Ryanair naar Ibiza. Luide muziek, ze dansten gewoon in het gangpad en weigerden te gaan zitten toen de crew dat vroeg. Ja, dat is om miserie vragen natuurlijk, hè. Ja, het gebeurde op 26 april. En het ging van de Britse Newcastle naar party-eiland Ibiza. Ja, Engelsen. Ja, dat is de ambiance natuurlijk. Hè. Het is hoe je het wilt bekijken, maar... Een draagbare luidspeaker werd gewoon aangezet. En er liet keiharde muziek horen, die gast. En beelden werden gedeeld. Iedereen in het vliegtuig was er niet echt tevreden mee. En er werd niet geluisterd. De sfeer was wel oké, maar ja, goed, dat doe je niet. Beelden lokken felle reacties uit. En ook Ryanair kan er niet meer lachen. Strikte zero-tolerance-beleid voor wangedrag van passagiers. Al dus een woordvoerder van Ryanair. Want als je je niet aan de regels houdt, dan riskeer je een permanent vliegverbod en zelfs gerechtelijke vervolging. Dus kom

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
6: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
5: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. En daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke heeft een studie besteld om de overlast in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met dat staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
7: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
5: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken geen kans meer op Europese barrages. En in Londen is de landstitel van voetbalclub Arsenal al stevig gevierd. Arsenal kroonde zich gisteravond tot kampioen na het gelijkspel van Manchester City. Het is voor de club hun eerste landstitel in 22 jaar. Fans verzamelden zich vannacht aan het stadion en vielen elkaar in de armen. De spelers, met onder meer rode duivel Leandro Trossard, vierden de titel in het spelershuis. En wielrenner Remco Evenepoel genoot dan weer mee op sociale media. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Wel 1, 2, 3, 4.
1: En trek nu toch op niks? Wat is dat nu?
0: Bruno Mars. I just might. Het is 9 uur geweest. Ik heb zometeen Ellie Goulding. De nieuwe DJ Licious komt eraan eerst. Een oude van DJ Philip van La Boca and Illusion. All Night Long.

0: een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70. Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kagevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RG.

thank you. Half tien, ik heb Yoni, Dance No More op het AGM Records label van Ronald van Illusion. Ik heb Afro Jack in My World, eerste nieuwe van The Chainsmokers.

Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Dist.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
6: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
5: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. In ons land moeten patiënten gemiddeld 1,5 jaar wachten op geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Komt vooral doordat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft van de medicijnen komt daardoor niet op onze markt. En in het centrum en zuiden van China zijn al zeker 22 mensen overleden door de hevige regen de voorbije dagen. 20 anderen zijn nog vermist, dat meldt de staatsmedia. De regen zorgt onder meer voor overstromingen en aardverschuivingen. De weerdiensten voorspellen voor de getroffen regio's ook de komende dagen nog meer regen. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

gezinnige radiostation van Vlaams-Brabant. Je hebt ons gevonden. Thanks Marky Mark voor uw professionele bijdrage de afgelopen 4 uur. Het is aan mij nu. We starten met deze Astro Line.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

teruggekeerd naar zijn roots, namelijk de melodieuze trance music. Je hoort hem nu samen met Brianna Grace.

woensdag 20 mei. En the beat goes on, my friends. Maak u zich geen zorgen. We gaan terug naar de jaren 90 met BDE, 7 Days and 1 Week. Bob Sinclair, die heeft een nieuwe uit. I Can't Wait. We hebben

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Je bent een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. De best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pastas. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Bij gedacht.
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
6: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
5: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaars, want dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. In Dilbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze uit een raam viel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het gebeurde gisteren namiddag. De vrouw wilde een tapijt uitkloppen. Daarbij leunde ze tegen de balustrade waarna die afbrak. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Litouwen is de luchthaven van de hoofdstad Vilnius even gesloten door een drone-alarm. Het leger riep in verschillende regio's op om te schuilen. Ook de premier en de president werden ondergebracht in schuilplaatsen. Na een uur was het alarm voorbij. Litouwen ligt tussen Letland en Wit-Rusland. Het is niet duidelijk van waar de drone komt. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: De Universiteit Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van pro-Palestijnse bezetters nu het protest escaleert. De UGent stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Vanochtend drong een 40-tal bezetters het rectoraat binnen. Journalist Quinten Evens is ter plaatse.
5: Het is wel intenser dan de vorige keer. Er zijn beschadigingen en veel graffiti buiten en binnen in het rectoraat. De rector is op dit moment alles aan het voorbereiden om met de politie die studenten te ontzetten. Daar moet ook wat juridisch werk voor gebeuren, maar het zou toch vandaag nog gaan gebeuren.
4: De politie is ook al de hele ochtend aanwezig. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. Ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Beks.
6: Voor onze Vlaamse onderneming is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat dan natuurlijk liever minder gezien.
4: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen, want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli, maar door de klimaatverandering duurt het al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of zijn vermoeider. Een aantal tips: draag een zonnebril, was regelmatig je haar en laat de was niet buiten drogen. En vermijd ook fysieke buitenactiviteiten, zeker als het droog is. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Winkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR.

DAB Plus Autoradio. Kanaal 10B als het goed zit. De meeste nieuwe wagens die zijn uitgerust met DAB Plus. FM, dat is ook nog steeds een optie in Groot-Leuven. 106.7. En anders de app, die vind je terug op de website rgfm.be.

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Dist.

dat mag je zowel verwachten. Straks aan de andere kant van 1 uur. Wel, uiteraard meer dance, meer beats. Binnen zo'n kleine 10 minuten ongeveer. Tijd alweer voor de RGR en nieuwsupdate. Er is nog Pitbull op je radio met Give Me Everything. En ook deze van Olivia Dean. Meest recente tot

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: de pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
5: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
4: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Agter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Your CEO Frank Becks.
6: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat dan natuurlijk liever minder gezien.
4: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond en er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Bruno Mars en I Just Might. Daarmee even kijken, bijna 9 over 1 geworden. Zometeen de mannen van de Swedish House Mafia. Na deze Chris

and Kicking. Dit is de original, wij zijn RGR. Je vindt ons terug op DAB Plus trouwens. In Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, de Zuiderkempen en ook Limburg. Jawel. Onderweg muziek van Calvin Harris en Kasabian. Release of the Pressure. We hebben Afrojack en nu deze classic van Infinity Inc.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Zou de zomer terug in het land zijn? Ik ben benieuwd. Het is alleszins wat om naar uit te kijken. Het is welkom na die regen van de afgelopen weken. RGR Rhythm & Dance, die heb je aanstaan. Dit is The Original met nu Sia.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filiale of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd. Waar huren werkt. Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
3: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pastas. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
4: Bij gedacht.
3: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot. Yeah!

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kortgeding te trekken.
5: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
4: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn de uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Vlaams mediaminister Sieltje van Achter eiste daarop de volledige vrijgave van de studie. En tennis. Onze landgenoten Sofia Kostoulas en Greet Minne staan in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Greet Minne versloeg een Servische ook in 2 sets. En ook David Goffin kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
6: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70. Brasserie Viertap Te Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kaggevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 Te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013-55-67-91 www.scarlet-club.be. Haarlemsebaan 61 in Diest.
1: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
2: Bij gedacht.
1: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
6: Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen de pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanmorgen bezetten ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. Het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken. Maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evens.
7: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproeppolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
6: Zo'n 42 actievoerders zijn opgepakt. Eén politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
8: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn en we denken ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren. Dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. Ik vind het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
6: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. In ons voetbal wordt Edward Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. Wisselen bewolkt en nog kans op een bui en 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Vrijdag en dit weekend halen we plaatselijk 28 graden.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Ben gedacht.
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. De universiteit stapte daarom naar de rechter om die bezetters weg te krijgen. Even leken ze zelf te vertrekken, maar daarop ketenden sommigen zich vast aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evis.
6: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproerpolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
5: Twee agenten raakten ook lichtgewond bij de actie. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
7: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En wij denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch, ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. Ik vind het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
5: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En David Goffin is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Hij verloor van de Brit Toby Samuel, de nummer 159 van de wereld, in 3 sets. 5-7 en 2 keer 6-3. Goffin is 35 en kondigde 2 maanden geleden aan dat hij stopt met tennissen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we zonnig en warm zomerweer.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Het is woensdag, non-stop voor Rhythm and Dance. En uiteraard, we knippen de werkweken doormidden. De nieuwe Milk Inc., een knaller, Madison, straks. Onder andere Kygo en T.J.

0: dance music, zeg maar, de vrije val met Jekyll en Hyde. En ik was eigenlijk wel een beetje verrast door de cijfers. Bijna de helft van de Belgen stapt nooit op een trein, tram of een bus. Straf. België scoort daarmee alweer dubbel zo slecht als het Europese gemiddelde. En amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, dat is maar goed ook. Want de vraag is natuurlijk, moet dat allemaal, die bangmakerij? Het is gewoon allemaal opgeklopt een boel. Maar er zijn nog wel dingen in ons land die marcheren ze.
1: Hoeveel omzet doet zo één McDonald's-locatie per jaar?
2: Een gemiddelde McDonald's-locatie draait ongeveer 3 miljoen euro omzet per jaar.
1: Blijft daar veel van over in winst?
2: Geef even een geschatte breakdown. Foodkost ongeveer 30%, komt neer op 900.000 euro. Hetzelfde voor de personeelskost, ongeveer 30%, ook 900.000 euro. 5% aan royalties voor McDonald's zelf, dus 150.000 euro. Hetzelfde voor marketing, 5%, nog een keer 150.000 euro. Huur die je vaak betaalt aan de McDonald's Company, maar of het aan de McDonald's Company is of niet, het gemiddelde is ongeveer 10%.
0: Ja, voilà. En ze hadden toch nog 300.000 euro over per vestiging per jaar.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RG.

0: Labyrinth. In het midden van de school- en de werkweek, op woensdag, samen draaien wij de middag door met Heaven en I Run. En als je het allemaal tegenwoordig een beetje te duur vindt, dan moet je gaan lopen of gaan stappen. Het gaat niet anders. Of de fiets nemen. Benzine tanken kost vanaf vandaag voor het eerst in 4 jaar meer dan 2 euro per liter. En ik dacht zo bij mezelf, ja, met een diesel zitten we dan goed, want die zit onder de 2 liter. Nee, niks is minder waar. Die is vandaag ook in prijs gestegen. 7,6 cent duurder per liter. En kost nu maximum 2,19 aan de pomp. Het is gewoon waanzin. Het zijn gewoon waanzinnige prijzen. Allemaal door de oorlog. Geloof het dan nu echt?
1: Elke dag 10 minuten gaan kakken op uw werk. Hè. Het is tegen het einde van het jaar een week betaald krijgen door uw werkgever om te scheiden.

Laat de zon maar komen, Tom O'Dell. En Lost Frequencies, 18 graden vannacht, blijft het droog, 11 graden. Morgen tot 23 graden in het binnenland en 17 aan de kust. Vanaf vrijdag.

0: Deze Tiga en Pleasure from the Bass. Laat een bas maar goed klinken als je de radio een beetje harder draait straks met Afrojack en Martin Garrix en Jugal en David Guetta. En ook Purple Disco Machine, The Kungs met Substition. Hit van een jaar of twee geleden. Mannetjes, een hele goede middag. Ook het komende uur, de vier van de top 40.
1: Nee, onze Dre discussieert niet graag.
2: Ja, maar...
1: En altijd als ik iets vraag, is hij stil.
2: Ja, nee.
1: Precies of hij wil niet luisteren. Dus ja, dan doe ik het maar, hè. Zegt een koppige ezel.
2: Ja, maar die koe geraakt ook nooit op stal.

0: Jerry.
1: Who the fuck is Jerry?
2: Fuck up. We're going to high. Let's go.

0: Koning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Beste vrienden en vriendinnen en andere zoogdieren van de radio en mensen die genieten van het leven. Dit is RGR Dance. We denken altijd aan jullie door altijd maar meer gas te geven. Bunker op, dat is zeker daar. De ene bom na de andere. En ook regelmatig van die 90s en die Nihilis. En wil je nog meer over de jaren 90 horen, dan stem je af op RGR Dance. Vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2.
1: Komt het dat jullie nog steeds gelukkig samen zijn?
2: Ja, ik heb er al veel gehad, maar zij is de beste. Bij geen zijn ze zo sappig. En ik heb er veel geproefd, jong. Ja, niemand kan zo goed een kotelet bakken als ons Kelly. Ik krijg water in mijn mond als ik erover begin zullen.
3: Peter van Wijk.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. Journalist Quinten Evens volgde daar al de hele dag.
6: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
5: Twee agenten raakten ook licht gewond bij de actie. In het rectoraat zitten geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Soehal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Je hoort Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
7: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven. Men mag het in andere scholen geven. Wij denken ja, dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen... Dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren, dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
5: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In ons voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond al 13 keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
8: C'est que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances. J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
5: 10 jaar geleden haalde Goffin zijn beste resultaat op Roland Garros, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken. We halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we warm zomerweer met veel zon. Vrijdag tot 28 graden. Zaterdag plaatselijk 30 graden.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

oude top of the hour, die bom van Bruno Mars, waarmee hij in heel veel landen nummer 1 haalde, en Thomas Gray. We knallen met Marco Borsato en Armin van Buuren straks, en ook Dave Kane in de playlist.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Ter Ilaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Het voetbalseizoen in ons land kruipt naar het einde toe. Jawel, want gisteren in play-off 2, Standaar heeft een fantastische zaak gedaan. Het won met 1-2 bij Westerlo. Racing Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerpen. En dat betekent dat de Roesjes er bijna zijn. Ze kunnen het afmaken in de 10e wedstrijd tegen Charleroi. Winnaar van de Euro Playoffs moet tegen de 5e speler van play-off 1. Die wedstrijd wordt op zondag 31 mei gespeeld. Wel in één match, niet heen en terug. Dus als Standaar het haalt, spelen zij op veld tegen Anderlecht, KV Mechelen of AH Gent. Allee, vooruit dan. Voor alle Tonnies. Of voor zij die luisteren in de regio Antwerpen. Het zijn niet al Johnny's die naar de radio luisteren. Nee. En ook niet

0: Jennifer Lopez en daarna die 12 to 12 van Summer.
1: De 4 van de top 40.
0: De countdown, de aftelling. De 4 beste uit de lijst van 25 mei 2002. Op 4 stond Missy Elliott, For My People. En 3, Murder on the Dance Floor. Stevige plak van Sophie Alice Baxter. 2002, laatste week van mei. Op nummer 2, cover van The Riddle, Gigi D'Agostino. En Kate Ryan op nummer 1. Ook een cover natuurlijk. Het origineel van Mylène Farmer. En Keetje ging 4 jaar later naar het Eurovisie Songfestival. Maar helaas, ze sneuvelde in de halve finale met Je t'adore. 2002, het jaar van de Sergio met Sister. Allemaal, goedenavond. Ai, ai, ai.
2: Maar nu klopt er iemand op onze deur.
3: Ja, ik moest kloppen, van de bel doet het.
0: Weet al niet.

Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Dist. Bring it back.

0: Hello Black met Afrojack en In My World. Nou, sommigen leven echt in hun eigen wereld. Arsenal niet, want de Engelse club werd na 22 jaar nog eens kampioen van Engeland. In Noord-Londen brak er een feest uit en trouwens Tottenham moet in het weekend nog 1 punt halen om erin te blijven. Trouwens, op 30 mei spelen de mannen van Trossard de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.
1: De show is afgelopen, de klus is hier geklaard.
2: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
0: De zomer komt eraan vanaf morgen.
2: Punt 2.
0: Benzine en diesel weer al duurder.
2: Punt 3.
0: En meer dan de helft van de Vlamingen wil geen moskee in eigen buurt. Show is afgelopen. Tot morgen. Salukes. En vooral braaf zijn, hè.
3: Het is niks. Je hebt een job niet.
4: Ja. Hey, altijd zo'n klote vragen, hè. Kunt jij met stress om? Ga jij graag een uitdaging aan? Nee, ik wil op mijn gemak zijn. Ze moeten mij niet uitdagen. En dus avonds wil ik gewoon mijn schip afkazen.
0: En dat ga ik ook doen, hè.
5: Peter van Wijk. Het is nu echt genoeg geweest. Pak uw spullen maar en bol het af. Bye bye en tot volgende keer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert hem dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen, vertelt HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
6: Het gaat onder meer over gestolen auto's van vakantiegangers, auto's waarmee zonder toestemming gereden zou zijn. Ook keerden sommige voertuigen beschadigd terug. Daarom is het belangrijk om voorzorgen te nemen als je zo'n parking gebruikt. Maak voor vertrek altijd foto's en filmpjes van je auto en de kilometerstand. En check ook op voorhand de reviews van dat parkeerbedrijf en of het camerabewaking heeft.
5: De voorbije 2 weken zouden er ook 2 wagens gestolen zijn. Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komt er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoual Demir gezegd in het parlement.
7: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wel directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
5: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt al op een kleine halve minuut. En het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. Dat is vroeger dan anders. Maar de mosselen zijn uiteraard opnieuw heel erg lekker, zeggen experts.
8: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed. En een mooie bolling in die mosselen, dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
5: In sommige restaurants kan je wel al enkele dagen mosselen eten. Op de bodemcultuurmosselen moeten we wel nog wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk zelfs tot 30 graden.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
10: Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders.
9: Contacteer ons vandaag via onze socials.
11: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Te Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 Te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

18-jarige student is vorige week onwel geworden. In een frituur in het centrum van Leuven. Of het aan die slechte curryworsten lag, dat weet ik niet. Maar ze was fel boven haar theewater. Een uitdrukking is dat. Ze is onwel geworden, ze was fel boven haar theewater. Ja, het gaat goed met haar. Ze kon toen nog amper op haar benen staan. Waarschijnlijk iets illegaals.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Is dat een kenner?
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pastas. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Ben je terecht?
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.
6: What? Freedom and dance!
7: Oh yes,

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert die dan voor je. Maar meerdere klanten klagen omdat achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommige waren beschadigd en twee zouden ook gestolen zijn. Je hoort Lieve Chris Peels van het parket.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld over het rijden met de voertuigen van klanten terwijl ze op vakantie zijn, of het parkeren van de voertuigen van klanten in de omliggende straat in plaats van deze veilig en overdekt te stallen zoals men belooft. Dit is uiteraard strafbaar. Het betreft inbreuken op het wet ook economisch recht en het maakt ook misbruik van vertrouwen uit. Wij nemen deze zaak als parket zeer ernstig en raden slachtoffers dan ook aan om zeker klacht in te dienen.
4: Brussels Airport raadt aan om de parkings van de luchthaven zelf te gebruiken of om het openbaar vervoer te nemen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komen er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir gezegd in het parlement.
6: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wat directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
4: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. In de VS is de vroegere president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Waarvoor, dat is niet bekend. Dat meldt persbureau Reuters. Raúl Castro is 94 en de jongere broer van die andere Cubaanse leider, Fidel Castro. Amerikaans president Trump wil Cuba innemen. Sinds begin dit jaar blokkeert de VS olieleveringen, waardoor Cuba met grote brandstoftekorten zit. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt op een kleine halve minuut. En in het tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève in Zwitserland. Hij verloor in 2 sets van de Noor Casper Ruud, 7-6 en 6-2. Ruud staat 17e op de wereldranglijst, Collignon 64e. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden. Zaterdag zelfs plaatselijk tot 30 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 20-jarige student uit Ranst is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt en opgesloten in een politiecel om zijn roes uit te slapen. Waar gebeurde dat precies? Waar denk je? Ja, in Leuven uiteraard. Want daar is het altijd feest op de Oude Markt. Kijk, als je geen plaats hebt om te slapen en je hebt geen zin om terug naar Ranst te gaan, dan moet je een beetje amok maken. Dus je maakt een beetje amok in een café. Ze bellen de politie. En de politie besluit dan om je op te sluiten voor openbare dronkenschap en ordeverstoring. Voilà. Daarna krijg je nog wel een boete. Misschien is die boete goedkoper dan een overnachting in een hotel. Dat weet ik niet natuurlijk.
1: Zever!
0: Het is een keuze.

0: Hans mee?
1: Ik zit in een meeting.
0: Ja, dat zal niet gaan, denk ik. Er is de nieuwe Michael Beltran.

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Dist.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evers.
6: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
5: De UGent kan zelf ook nog straffen uitspreken, maar daar is het nog te vroeg voor, zeggen ze. De aarde heeft gebeefd in Denemarken. Volgens Amerikaanse experts had de beving een kracht van 3,5. Europese experts spreken van bijna 4. Er is voorlopig geen sprake van schade of slachtoffers. Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa, op de Noorse eilandgroep Spitsbergen. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over, omdat vogelgriep

0: griep zich al maar verder verspreidt in Europa. Vooral in Noordpoolgebied kan dat dramatische gevolgen hebben, voor bedreigde diersoort bijvoorbeeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen het ebola-virus. Dat verspreidt zich snel in Congo en Oeganda. Er zijn nu al meer dan 500 verdachte gevallen. Mogelijk zijn al 132 mensen eraan gestorven. De WHO vreest dat het ebola-virus zich verder zal verspreiden in Afrika, maar voor de wereld zien ze geen gevaar. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
1: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
2: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

aan. Doe je mee. Wel een beetje in de maat van de muziek blijven, hè. Dat is het minste wat ik vraag. Het is 9 over 8. Ik heb Milk Inc. zometeen een nieuwe single Madison. Eerst een project dat gestart werd ergens in 2000. From Belgium. It is Let's Go met

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Te Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kagevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 Te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
3: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Feestende Britten hebben de boel op stelte gezet op een vlucht van Ryanair naar Ibiza. Luide muziek, ze dansten gewoon in het gangpad en weigerden te gaan zitten toen de crew dat vroeg. Ja, dat is om miserie vragen natuurlijk, hè.

Kijk maar. Draagbare luidspeaker werd gewoon aangezet en hij liet keiharde muziek horen, die gast. En beelden werden gedeeld. Iedereen in het vliegtuig was er niet echt tevreden mee. En er werd niet geluisterd. De sfeer was wel oké, maar ja, goed, dat doe je niet. Beelden lokken felle reacties uit. En ook Ryanair kan er niet meer lachen. Strikte zero-tolerance beleid voor wangedrag van passagiers. Al dus een woordvoerder van Ryanair. Want als je je niet aan de regels houdt, dan riskeer je een permanent vliegverbod en zelfs gerechtelijke vervolging. Dus kom

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
1: Ben je terecht?
0: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Ons federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Eves.
6: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is, is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
5: De agent kan ook zelf nog straffen uitspreken, maar daar is het nu nog te vroeg voor, zegt ze. In de Europa League voetbal beginnen Aston Villa en Freiburg rond deze tijd in Turkije aan de finale. Bij Villa staat rode duivel Yuri Tielemans aan de aftrap. Amadou Onana begint op de bank. Bij ons supportert Sint-Truiden voor Aston Villa. Want als zij de Europa League winnen en straks vijfde worden in de Premier League,

gaat STVV volgend seizoen rechtstreeks naar de competitiefase van de Europa League. En moeten dus geen play-offs meer spelen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer. Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials. Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: dan trek je toch op links. Wat is dat nu?
1: Bruno Mars. I just might. Het is 9 uur geweest. Ik heb zometeen Ellie Goulding. De nieuwe DJ Licious komt eraan. Eerst een album van DJ Philip van La Roca and Illusion. All Night Long.

0: Lorenzo. Peace.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

Strike You. Half tien, ik heb Yoni Dance No More op het AGM Records label van Ronald van Illusion. Ik heb Afro Jack in My World, eerste nieuwe van The Chainsmokers. En

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het dat onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun, zegt politiek journalist Rob van Erck.
6: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Quentin, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Quentin.
5: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders, die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie wat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische Veiligheidsdienst. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëli's premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge-trainer Ivan Leko roept op tot kalmte. We moeten gewoon normaal doen, zegt hij. Club kan morgenavond op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op die wedstrijd liggen, zegt Leko.
7: Already from yesterday, we try to put all the focus absolutely on tomorrow, Thursday 8:30 Mechelen. This is where we need to put all the focus and concentration on.
5: Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Union doet bij AA Gent. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten, maximaal tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag is het zomers met veel zon en temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

waanzinnige radiostation van Vlaams-Brabant. Je hebt ons gevonden. Thanks Marky Mark voor uw professionele bijdrage de afgelopen 4 uur. Het is aan mij nu. We starten met deze

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

teruggekeerd naar zijn roots, namelijk de melodieuze trance music. Je hoort het nu samen met Brianna Grace.

half elf geweest op deze woensdag 20 mei. En the beat goes on, my friends. Maak u zich geen zorgen. We gaan terug naar de jaren 90 met BBE, 7 Days and 1 Week. Bob Sinclair, die heeft een nieuwe uit. I Can't Wait. We hebben Blackpink met Jump en nog veel meer.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. Frankrijk krijgt 766 miljoen de komende jaren om meer politie in te zetten langs de Franse kust. Politiek journalist Rob van Herk.
6: Ik heb begrepen dat ook ons land eigenlijk dat aanbod van de Britten heeft gekregen, maar dat we daar voorlopig niet op ingaan, dat onze regering dat geld niet aanvaardt. Nochtans, in het verleden hebben we het al gedaan. Hebben de Britten ons bijvoorbeeld geld gegeven om de haven van Zeebrugge jaren geleden te beveiligen in diezelfde strijd tegen transmigranten. Maar deze keer dus niet.
5: En dat is niet naar de zin van enkele kustburgemeesters. Zij overwegen om dat Britse geld zelf aan te nemen en zelf maatregelen te nemen. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakt al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten. Maxima tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Vegas Riviertop Thriller. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

maakten we voor het eerst kennis met de Belgische danceformatie Technotronic. Ja, het waren zo'n beetje de pioniers van de Belgische dance music, zeg maar. En ze waren ook van grote invloed op de Eurodance muziek die later zou volgen. De dikste hit, dat was ongetwijfeld Pump Up The Jam. Maar ze hebben nog zoveel meer gedaan. Onder meer Rolling Over The Beat en ook Get Up. En die laatste, die hoor je ergens de

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet SCVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het nu bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen twee Belgen

Music is the answer. Onder het motto, minder bla bla en meer muzika. Nu, de Human League op je radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

op je DAB Plus autoradio. Kanaal 10B als het goed zit. De meeste nieuwe wagens die zijn uitgerust met DAB+. FM, dat is ook nog steeds een optie in Groot-Leuven. 106.7. En anders de app, die vind je terug op de website rgfm.be.

Wat mag je zoal verwachten? Straks aan de andere kant van 1 uur. Wel, uiteraard meer dance, meer beats. Binnen zo'n kleine tiental minuten ongeveer. Tijd alweer voor de RGR en nieuwsupdate. Er is toch Pitbull op je radio met Give Me Everything. En ook deze van Olivia Dean. Meester, zet het op.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6.

Bruno Mars en I Just Might. Daarmee even kijken, bijna 9 over 1 geworden. Zometeen de mannen van de Swedish House Mafia. Na deze Criss Cross.

and Kicking. Dit is de original, wij zijn RGR. Je vindt ons terug op DAB Plus trouwens. In Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, de Zuiderkempen en ook Limburg. Jawel. Onderweg muziek van Calvin Harris en Kasabian. Release the pressure. We hebben Afrojack en nu deze classic van Infinity.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is

zomer terug in het land zijn. Ik ben benieuwd. Het is alleszins wat om naar uit te kijken. Het is welkom na die regen van de afgelopen weken. RGR Rhythm & Dance, die heb je aanstaan. Dit is The Original met nu Sia.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de